0: La douce France au B1.
1: À Lille, sur la grande place,

0: de uitbating voor de zomermaanden goedgekeurd, zodat inwoners hetzelfde vervoersaanbod krijgen. Intussen zoekt de stad naar een uitbater die de dienstverlening vanaf 1 september kan verder zetten. Het licht- en klankspectakel James Ensor Inspired by Light is terug in de Dominicanenkerk in Oostende. Door de grote vraag is de voorstelling terug tot en met 30 augustus. Er zijn 6 voorstellingen per dag, telkens van donderdag tot zondag. Bezoekers beleven 45 minuten een immersieve voorstelling rond het werk van James Ensor. Het bloemenuurwerk in het Leopoldpark van Oostende staat deze zomer in het teken van de boom in de stad. Meer dan 20.000 bloemen vormen een nieuw ontwerp dat het belang van bomen voor een gezonde en klimaatrobuuste stad in de kijker zet. Het iconische bloemenuurwerk is een van de nog slechts 3 exemplaren die vandaag nog in België bestaan.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France op B

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een grijze start met lichte regen breekt de zon door aan zee bij 22 graden. De stevige zuidwestenwind neemt stellen af in kracht. Morgen zonnig door licht bewolkt. Na wat ochtendnevel krijgen we zo'n 20 graden. En zaterdag belooft een zonnige zomerdag met maxima rond 23 graden. Er waait wel een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Ook zondag blijft zonnig met een paar stapelwolken en zo'n 22 graden. Maandag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maxima rond 23 graden.
2: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: voor de zomermaanden goedgekeurd, zodat inwoners hetzelfde vervoersaanbod krijgen. Intussen zoekt de stad naar een uitbater die de dienstverlening vanaf 1 september kan verder zetten. Oostende is de komende 3 jaar gaststad van Unbreakable, een internationaal breakdance-event. De wedstrijden vinden plaats dit jaar, volgend jaar en 2028 op het Zeeheldenplein en ze combineren topsport met gratis initiaties en demonstraties voor het brede publiek. Met het evenement wil de stad jongeren warm maken voor urban sporten en Oostende verder uitbouwen als sportieve kuststad. Het licht- en klankspektakel James Ensor Inspired by Light is terug in de Dominicanenkerk in Oostende. Door de grote vraag is de voorstelling terug tot en met 30 augustus. Er zijn 6 voorstellingen per dag, telkens van donderdag tot zondag. Bezoekers beleven 45 minuten een immersieve voorstelling rond het werk van James Ensor.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een grijze start met lichte regen breekt de zon door aan zee bij 22 graden. De stevige zuidwestenwind neemt stellen af in kracht. Morgen zonnig door licht bewolkt. Na wat ochtendnevel krijgen we zo'n 20 graden. De zaterdag belooft een zonnige zomerdag met maxima rond 23 graden. Er waait wel een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Ook zondag blijft zonnig met een paar stapelwolken en zo'n 22 graden. Maandag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maxima rond 23 graden.
2: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASIC Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASIC, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Geniet van de echte kioskconcert. Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Welkom bij La Douce France.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

Kerken neemt extra maatregelen om ook tijdens de zomer toegankelijke medische zorg te garanderen. Samen met de huisartsenkring, het Wit-Gele Kruis en Zorg Connect zet de gemeente in op extra zomerartsen in de wachtposten. Ze wijst ook op het platform huisartszoeker.be en een verpleegpost in Oostende. Zo wil het lokaal bestuur de druk om de eerste lijnzorg opvangen tijdens de drukke vakantieperiode. Het bloemenuurwerk in het Leopoldpark van Oostende staat deze zomer in het teken van de boom in de stad. Meer dan 20.000 bloemen vormen een nieuw ontwerp dat het belang van bomen voor een gezonde en klimaatrobuuste stad in de kijker zet. Het iconische bloemenuurwerk is een van de nog slechts 3 exemplaren die vandaag nog

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een grijze start met lichte regen breekt de zon door aan zee bij 22 graden. De stevige zuidwestenwind neemt stellen af in kracht. Morgen zonnig door licht bewolkt. Na wat ochtendnevel krijgen we zo'n 20 graden. En zaterdag belooft een zonnige zomerdag met maxima rond 23 graden. Er waait wel een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Ook zondag blijft zonnig met een paar stapelwolken en zo'n 22 graden. Maandag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maxima rond 23 graden.
2: Dit is La Douce France.

0: met een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koerse 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, komt Pas Beach Resort en Radio B1.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
5: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Centrumbus van Blankenberge blijft ook in juli en augustus rijden en is tijdens die periode volledig gratis. Het college heeft de uitbating voor de zomermaanden goedgekeurd, zodat inwoners hetzelfde vervoersaanbod krijgen. Intussen zoekt de stad naar een uitbater die de dienstverlening vanaf 1 september kan verder zetten. Het licht- en klankspectakel James Ensor Inspired by Light is terug in de Dominicanenkerk in Oostende. Door de grote vraag is de voorstelling terug tot en met 30 augustus. Er zijn 6 voorstellingen per dag, telkens van donderdag tot zondag. Bezoekers beleven 45 minuten een immersieve voorstelling rond het werk van James Ensor. Het bloemenuurwerk in het Leopoldpark van Oostende staat deze zomer in het teken van de boom in de stad. Meer dan 20.000 bloemen vormen een nieuw ontwerp dat het belang van bomen voor een gezonde en klimaatrobuuste stad in de kijker zet. Het iconische bloemenuurwerk is een van de nog slechts 3 exemplaren die vandaag nog in België bestaan.
1: Tot zover het regionieuws. La douce France.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
7: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
6: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Uit de wereld.
2: Analisten zijn kritisch voor onze Rode Duivels. Ze wonnen gisteravond wel met 3-2 van Senegal en staan in de achtste finales, maar analisten zijn het er dus over eens dat Senegal wel domineerde. Ze noemen onze winst zelfs een mirakel. Ze zagen veel toeval, weinig druk en veel foute passes. De bondscoach moet zijn tactiek herdenken. Dat vindt ook sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
3: Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho. Want over 5 dagen is er alweer een match in om naar uit te kijken tegen het gastland Amerika. En Trump komt, is ons gezegd. We hebben de lat voor de bondscoach op de kwartfinale gelegd. Wel, die lat ligt daar nog altijd, want dat is nog altijd haalbaar.
2: De Duivels spelen maandagnacht tegen de VS hun 8e finale. Volgens diezelfde analisten is dat zeker een haalbare kaart. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het TPC-label of de locatie. Dat ziet zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
4: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de hoesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
2: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen, dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog.

0: Een graad of 25, ook het weekend wordt zomers. Met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
1: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een grijze start met lichte regen breekt de zon door aan zee bij 22 graden. De stevige zuidwestenwind neemt stellen af in kracht. Morgen zonnig door licht bewolkt. Na wat ochtendnevel krijgen we zo'n 20 graden. En zaterdag belooft een zonnige zomerdag met maxima rond 23 graden. Er waait wel een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Ook zondag blijft zonnig met een paar stapelwolken en zo'n 22 graden. Maandag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maxima rond 23 graden.
2: Welkom bij La Douce France.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary II en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
4: La douce France.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Centrumbus van Blankenberge blijft ook in juli en augustus rijden en is tijdens die periode volledig gratis. Het college heeft de uitbating voor de zomermaanden goedgekeurd, zodat inwoners hetzelfde vervoersaanbod krijgen. Intussen zoekt de stad naar een uitbater die de dienstverlening vanaf 1 september kan verder zetten. Oostende is de komende 3 jaar gaststad van Unbreakable, een internationaal breakdance-event. De wedstrijden vinden plaats dit jaar, volgend jaar en 2028 op het Zeeheldenplein en ze combineren topsport met gratis initiaties en demonstraties voor het brede publiek. Met het evenement wil de stad jongeren warm maken voor urban sporten en Oostende verder uitbouwen als sportieve kuststad. Het licht- en klankspectakel James Ensor Inspired by Light is terug in de Dominicanenkerk in Oostende. Door de grote vraag is de voorstelling terug tot en met 30 augustus. Er zijn 6 voorstellingen per dag, telkens van donderdag tot zondag. Bezoekers beleven 45 minuten een immersieve voorstelling rond het werk van James Ensor.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France.

0: Wilbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op. Lenen kost ook geld.
4: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
5: Welkom bij La Douce France.

0: straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
3: Je hoeft altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
7: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

0: schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Uit de wereld.
2: De slachtoffers van de brand op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw. 1 iemand was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
3: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel, heel gehavend.
2: Over een uur krijgen de bewoners meer informatie. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie heeft op Rockwerchter al verschillende festivalgangers betrapt met drugs. Er werden al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Vroeger waren de controles vooral op en rond het festivalterrein, maar nu controleert de politie ook bij aankomst op de camping. En benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot €1,85 aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot €1,96 per liter. In Thailand heeft een kind zeker 8 boeddhistische monniken doodgereden tijdens een processie. Het kind deed dat met de camion van zijn ouders, dat bevestigt de politie. De monniken wandelden langs de kant van de weg toen het ongeval plaatsvond. Zeker 10 anderen raakten gewond. En de kans dat u een Maria of een Mark in uw familie hebt is bijzonder groot. Het zijn de meest voorkomende voornamen in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt bijna 97.000 Maria's en 60.000 Marken. Om de lijstjes volledig te maken, bij de mannen staan Jean en Patrick op 2 en 3, bij de vrouwen Marie en Nathalie. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25, ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
1: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de Stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via Oostende. Koersen.be met medewerking van Asseg, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Er is meer duidelijkheid over de slachtoffers van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. De identificatie is nog aan de gang. Het zijn 5 vrouwen. 3 van hen zijn 54, 80 en 93 jaar. 4 woonden in dat gebouw. 1 vrouw was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
3: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel gehavend.
2: Rond deze tijd is er een briefing over hoe alles nu verder moet. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie controleert op Rockwerchter bij aankomst op de camping op drugs om zo een duidelijk signaal te geven. Vroeger waren er vooral controles op en rond het festivalterrein, maar de politie verandert nu dus van strategie. Bij de eerste controles vandaag zijn al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot €1,85 aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot €1,96 per liter. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschop benoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan alleen de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. En meer dan 1,5 miljoen Vlamingen zagen onze Rode Duivels gisteren winnen van Senegal op het WK voetbal. En dat waren enkel de mensen die live keken. Op de kijkcijferpiek waren ze zelfs met 1,7 miljoen. Het is maar de vraag of dat voor of na de memorabele comeback was. De Duivels stonden in de 86e minuut nog 0-2 achter, maar wonnen uiteindelijk met 3-2. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
1: Welkom bij La Douce France.

0: koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

hebben supersolen. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Kerken neemt extra maatregelen om ook tijdens de zomer toegankelijke medische zorg te garanderen. Samen met de huisartsenkring, het Wit Gele Kruis en Zorg Connect zet de gemeente in op extra zomerartsen in de wachtposten. Ze wijst ook op het platform huisartszoeker.be en een verpleegpost in Oostende. Zo wil het lokaal bestuur de druk om de eerste lijnzorg opvangen tijdens de drukke vakantieperiode. Het bloemenuurwerk in het Leopoldpark van Oostende staat deze zomer in het teken van de boom in de stad. Meer dan 20.000 bloemen vormen een nieuw ontwerp dat het belang van bomen voor een gezonde en klimaatrobuuste stad in de kijker zet. Het iconische bloemenuurwerk is een van de nog slechts 3 exemplaren die vandaag nog in België bestaan. Het incident waarbij gisteren een kusttram is ontspoord in Oostende komt door een technische fout. De tram was al een paar keer stilgevallen, maar aan Thermae Palace ging het weer moeilijk en daar stuurde een tegenliggende tram net een signaal naar een wissel. Daarop is de tram ontspoord. Een tweetal uur was er geen tramverkeer, de ontspoorde tram is met een kraan weer op de sporen gezet en kon zelf naar de stelplaats rijden.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na grijze start met lichte regen breekt de zon door aan zee bij 22 graden. De stevige zuidwestenwind neemt stellen af in kracht. Morgen zonnig door licht bewolkt. Na wat ochtendnevel krijgen we zo'n 20 graden. En zaterdag belooft een zonnige zomerdag met maxima rond 23 graden. Er waait wel een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Ook zondag blijft zonnig met een paar stapelwolken en zo'n 22 graden. Maandag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maxima rond 23 graden.
2: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: met een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: V1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen via de B1-app.

schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende is de komende 3 jaar gaststad van Unbreakable, een internationaal breakdance-event. De wedstrijden vinden plaats dit jaar, volgend jaar en 2028 op het Zeeheldenplein en ze combineren topsport met gratis initiaties en demonstraties voor het brede publiek. Met het evenement wil de stad jongeren warm maken voor urban sporten en Oostende verder uitbouwen als sportieve kuststad. Middelkerken neemt extra maatregelen om ook tijdens de zomer toegankelijke medische zorg te garanderen. Samen met de huisartsenkring, het Wit-Gele Kruis en Zorg Connect zet de gemeente in op extra zomerartsen in de wachtposten. Ze wijst ook op het platform huisartszoeker.be en een verpleegpost in Oostende. Zo wil het lokaal bestuur de druk om de eerste lijnzorg opvangen tijdens de drukke vakantieperiode. Het incident waarbij gisteren een kusttram is ontspoord in Oostende komt door een technische fout. De tram was al een paar keer stilgevallen, maar aan Thermae Palace ging het weer moeilijk en daar stuurde een tegenliggende tram net een signaal naar een wissel. Daarop is de tram ontspoord. Een tweetal uur was er geen tramverkeer, de ontspoorde tram is met een kraan weer op de sporen gezet en kon zelf naar de stelplaats rijden.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Na een grijze start met lichte regen breekt de zon door aan zee bij 22 graden. De stevige zuidwestenwind neemt stellen af in kracht. Morgen zonnig door licht bewolkt. Na wat ochtendnevel krijgen we zo'n 20 graden. En zaterdag belooft een zonnige zomerdag met maxima rond 23 graden. Er waait wel een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Ook zondag blijft zonnig met een paar stapelwolken en zo'n 22 graden. Maandag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maxima rond 23 graden.
2: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: Sie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
4: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. Hè.
3: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Uit de wereld.
2: Er is meer duidelijkheid over de slachtoffers van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. De identificatie is nog aan de gang. Het zijn 5 vrouwen. 3 van hen zijn 54, 80 en 93 jaar. 4 woonden in dat gebouw. 1 vrouw was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
3: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel, heel gehavend.
2: Rond deze tijd is er een briefing over hoe alles nu verder moet. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie controleert op Rock Werchter bij aankomst op de camping op drugs om zo een duidelijk signaal te geven. Vroeger waren er vooral controles op en rond het festivalterrein, maar de politie verandert nu dus van strategie. Bij de eerste controles vandaag zijn al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot €1,85 aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot €1,96 per liter. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschop benoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan alleen de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. En meer dan 1,5 miljoen Vlamingen zagen onze Rode Duivels gisteren winnen van Senegal op het WK voetbal. En dat waren enkel de mensen die live keken. Op de kijkcijferpiek waren ze zelfs met 1,7 miljoen. Het is maar de vraag of dat voor of na de memorabele comeback was. De Duivels stonden in de 86e minuut nog 0-2 achter, maar wonnen uiteindelijk met 3-2. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
1: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: qu'on n'est plus étonné que par amour il nous lacère. Mais voir un ami pleurer,
1: dit is het Astropolis kustweerbericht.
2: Na een grijze start met lichte regen breekt de zon door aan zee bij 22 graden. De stevige zuidwestenwind neemt stellen af in kracht. Morgen zonnig door licht bewolkt. Na wat ochtendnevel krijgen we zo'n 20 graden. En zaterdag belooft een zonnige zomerdag met maxima rond 23 graden. Er waait wel een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Ook zondag blijft zonnig met een paar stapelwolken en zo'n 22 graden. Maandag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een buitje en maxima rond 23 graden.
3: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de Stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via Oostende. Koersen.be met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1. La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: centrumbus van Blankenberge blijft ook in juli en augustus rijden en is tijdens die periode volledig gratis. Het college heeft de uitbating voor de zomermaanden goedgekeurd, zodat inwoners hetzelfde vervoersaanbod krijgen. Intussen zoekt de stad naar een uitbater die de dienstverlening vanaf 1 september kan verder zetten. Oostende is de komende 3 jaar gaststad van Unbreakable, een internationaal breakdance-event. De wedstrijden vinden plaats dit jaar, volgend jaar en 2028 op het Zeeheldenplein en ze combineren topsport met gratis initiaties en demonstraties voor het brede publiek. Met het evenement wil de stad jongeren warm maken voor urban sporten en Oostende verder uitbouwen als sportieve kuststad. Het licht- en klankspectakel James Ensor Inspired by Light is terug in de Dominicanenkerk in Oostende. Door de grote vraag is de voorstelling terug tot en met 30 augustus. Er zijn 6 voorstellingen per dag, telkens van donderdag tot zondag. Bezoekers beleven 45 minuten een immersieve voorstelling rond het werk van James Ensor.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: Enjoy la douce France. B1.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
0: La douce France.

0: uit de wereld.
1: Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard, een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen, maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
2: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost en de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
1: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. Er heeft vanochtend ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanchon.
3: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die kroonbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress naar omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
1: Zo worden er in tuinen met meer bomen, meer dieren en plantensoorten ontdekt. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode ook afgerond nu. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Dan nog tennis. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
0: Dit is La Douce France.

0: service, la douce France.
1: Un coin de rue, une enfant.